Toen mauze, ik ben heng en bleem vast in mijn lokaal. Doch, dat was bestimmt das letzte Mal, ik schwör.